0: Zijn er van tussenvang verheiding 3 voor de object dat u kan proskoos, die 710, 6000.
1: We're heading 340 and the descent to 6000, channel 271.
2: Dive 106, nothing check.
0: Dash 106, thank you, declare direct to Casio, maintain 10,000.
2: Clear direct to Casio, maintain 10,000, dive 106.